0: Onderwerke. Heb je je getuigen oor wat die Heere vir jou gedoen het? Kom deel dan gerust jou getuigen saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tijdens Oktober wil ek graag die getuigenis van een luisteraar uitsaai. Indien jy die getuigen op die lig wil deel maak, contact met ons met oom Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien McKeer by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Jaap en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Wellenbein by 082-347-0991. Pastoor Welkom de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940.
2: Ons sien na God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jennis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

0: Ze moeten rusten, ook bezoekenden moeten rusten en nog hoe die pad werken, wat hoe die naweek zo voerdier. Pakkelsdorp het ons natuurlijk Gielense straat wat in totaliteit gesluit is daar, as ook Adamstraat waar die padwerke ook daar voortgaan. Dan die ene twee raad tussen Pakkelsdorp en die tuinroute mooi afrit, het ons ook daar bane wat gekanaliseer word. Die snelheidsgrens ook daar van 120 en 60 kilometer afgebring, soos vooral met die motoriste wat daar deur beweeg op die N2 om die aanbevoerde snelheidsgrens daar te gehoorsaam. Die N2 kruibus wisselaar net voorbij Klein Kraans afrit of tot voorbij Klein Kraans afrit het ons ook die padwerke wat daar voortgaan. Die bane daar is by en nou soos al reeds gesê 3,5 meter. So as daar voorbij mekaar beweeg word, moet het waarmee die uiterste veiligheid gedoen word. Rederivierrif daar in Plette Boulevard is die eerste fase voltooi, al reeds op 5 September so motoriste moet maar kennis neem daarvan. Dan in die omgeving daar van Oudtshoorn, as gevolg van die reën is die meeste van die waterbrug daar gesluit, as gevolg van die reën tot verdere kennisgewing. Daar word 'n beroep op motoriste gedoen om nie daardeur te bestuur nie, dit is uiters gevaarlik. Dan die N9 daar by Wabmoeskraal, verder aan met ons stop rybeheer daar, tot by die Oudtshoorn Union deel afrit waar die padwerke ook daar nog voortgaan. Aan die kant van Mosselbaai het ons Louis Fourie, vanaf Skoemanstraat tot by die Hartenbos interseksie waar die padwerke daar voortgaan. Dan op die hoeke van P.W. Botha Boulevard en Randstraat ontbreek die padmerke nog daar, as ook die verkeersligte wat daar flikkerig rooi is, as ook op die hoeke van P.W. Botha Boulevard en Ossie Urbanstraat het ons ook die verkeersligte daar defectief en op flikkerig rooi. Dan in middel oktober sal ons die padwerke daar in die omgeving van die N2 Gwynbrug sal weer hervat word, so motoriste neem kennis daarvan. Indien ons enigiets gemis het, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradys. Jalen, it's weekend. And normally we say, if you're going to drink, don't drive. And if you drive, don't drink. Then you must have a fantastic and a blessed weekend until Monday. Greetings.
1: Xe, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136 *2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN. Xe, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136 *2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

U voor de weervoorspelling voor de West, Noord en Zuid-Kaap. De rest van vandaag, vrijdag, de 18e dag van september in 2026. Mooi weer voorspel in die Klein Karoo. Sluit in dorpen soos Oudtshoorn, de Rus en Duisendorp. Minimum 11, maximum 16 graden Celsius. Die kustgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Bettenberg Baai, 10 en 17 met mooi weer. Die Hessequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 9 en 19 met mooi weer. Die Kannaland, Calisdorp, Ladysmit, Zwaar, 7 en 18, gedeeltelijk bevolk. Swellendam 9-18 met mooi weer en Uniondale 6-14 gedeeltelik bewolk. Die weer in ons skaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

Sinait na 'n jaarlike tyd van pretplesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Lagrantsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Ik luister naar Eden FM, tijd precies 12:30. Ik volg die dieshoofdruk in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemiddag. Die departement van gezondheid waarschuwt het publiek om waakzaam te blijven nadat mpox gevallen in Zuid-Afrika toegeneem het. Die DA in die Weskaap het 'n voorval bij die Kalbaskraal satellietkliniek veroordeel, nadat personeel en patiënte onruim is toe 5 mans, waaronder 2 wat glo gewapen was, die kliniek binnengegaan het op soek na 'n patiënt. Die polisie in Kempton Park ondersoek die noodlottige skietery van 'n motoris na 'n geringe voertuigbotsing. Die Nasionale Verbruikerskommissie en Georgiese Mededingings en Verbruikersagentskap het 'n samenwerkingsooreenkoms onderteken om verbruikersbeskerming te versterk. President Cyril Ramaphosa het sy medelee betuig met die families van 9 vroue wie se liggame die afgelope 2 maande in Ekurhuleni gevind is. Dit en die finansiële aanwysers voor 'n bietjie later om 1 van die 4 daai volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

Eensgenheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Ja, goeie om lekker Boetagami hier op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. It is now exactly 4:30. Hier is Nazo Gouwa with your headlines in Isikosa. Over to you, Ms. G.

0: Righty-right, the Hops will be right back straight after the ad break. Don't you go nowhere, Eden FM.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vruchtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
5: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table & Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en decor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur een e-post na jansen.chas@gmail.com.
7: The countdown is on for the Industry Recognition Awards 2026. Join us on 31st of October at the beautiful Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng for an unforgettable black tie evening of recognition, entertainment and networking. Gala tickets are only 850 Rand per person and your ticket includes your reserved seat, a three-course dinner, complimentary arrival drink, table wine, a goodie bag, the black carpet arrival experience, professional event photography, live entertainment, the complete Industry Recognition Awards ceremony and the opportunity to network with people from many different industries. But don't wait too long. Ticket sales close on the 30th of September 2026. No further tickets will be available after the closing date. To get your tickets, WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. 31st of October, Idlewild, Country Estate, Irene. Your moment, your stage, your future.
0: Righty right, this is your afternoon drive. It is Friday, this is your keer in FM. Hartelijk goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Katrina van Volmond, ek noem haar die burgemeesteres. Hartelijk goeiemiddag Katrina.
8: Middag Mr. Paul, ek is ingeskakel by die huis. Ek wil groet te sê vir al onze Eden FM maatjies. Hulle allemaal moet erbij een mooi en geseënde dag hier. Mr. Paul moet ook een mooie dag hier daar in die atelier en dit kom nou met bijliefde van Katrina van Volmond. Mr. Paul, ek wil vandag net vir Lorenzo, my en Stacey Lee Pipers baie geluk wens met hulle verjaarsdag vandag. Goedheid en guns op hulle lewe, en mag hulle hulle spesiale dag lekker geniet. Dit kom nou met baie liefde ook van Anketrien van Volmoed.
0: Daar sy, Anketrien van Volmoed. En dan een boodskapje ontvang, goeiemiddag, Mr. Polaal. Lekker jy, maak my weer, jy maak jy huis weer warm. Hoop jy is ingeskakel aan TD in Mosselbaai, mooi naweek. Vir alle luisteraars, dit kom van Desiree in Herbertsdale. Ja nee, dit is lekker koel, is koud, so kom ons maak wat ons moet maak, ons maak warm. Kom ons doen het, hoe kom maar nou nie?

Ja, dis Bridget met Yours Completely. Bridget natuurlik vat ons terug daarna die Syndicate Sisters to Back in the Day. Die Maya, was het baie lekker om julle hier te hê vanmiddag. Ons het gepraat oor die winterdans. Maar is het nog een ding wat ons moet aanraak? Die petrol gaan nou op, nee. En dan sê die petrol gaan... Hy ding is op een lelik op, jong. So, onsympathiek, jong. Hy gaan weet op, jong. So kom ons praat gewoon oor... maar voordat ons

Prys die naam van ons Heer. Die gemeente van die AGS Duisendorp en Kamenassie gee aan God al die eer en aanbidding. Die gemeente sal sy roem van sy majesteit verhoog tot in ewigheid. Die gemeente nooi hiermee vriendelik alle lede van die gemeenskap, kerke, organisaties, besighede, NGO's van die groter Oudtshoorn en Tuinroete na spesiale geleentheid. Dis waar dat Jesus leef. Die veldtog saam met die gewilde en alombekende gospelsanger Sister Angie Willard. Die gemeente is op woensdag 20 Mei en donderdag 21 Mei stiptelik om 6:30 uitgenooi by die kerkgebou in Duisendorp. Vrydag aan 22 Mei in die Kamenassie Gemeenskapsdienssentrum 6:30, Saterdag 23 Mei om 6:00 en Sondag afsluiting by die AGS Kerkgebou in Duisendorp. Navraag kan dan gedoen raak of gedoen word by ouderling Golden Africa by 066-303-9741. Pastoor John Plaatjes 082-437-2099.

0: Ja, natuurlijk, daar was die kampioensong van Barbarians. En daarom was het weer eens wel gedaan. En Barbarians Rugby Football Club voor hulle overwinning en bijdrage tot SVD Rugby hier in die Suid-Kaap voor waardige. En wil ook natuurlijk voor Groot Brak en Evergreens alle voorspoed toewens. Ons sal ook natuurlijk ook kyk of ons meneer Jansen in handen kry om te sien hoe voorbereiding is vir hulle wedstrijd wat eers komende naweek gaan plaasvind. Hulle speel weg as ek het nie meer mis het nie, maar ek sal natuurlijk hoor by meneer Gino Jansen, as ek hom in die handen kan kry, wat die planne is vir Evergreens, ja. Waar hulle sal speel en die tye wat u die luisteraar kan weet wat om te verwag vir jou span met die plan. Die plan iets wat een bietjie buister geraak hierdie afgelopen paar maande, maar niet te min, hulle is volwaardige ambassadeurs en verteenwoordigers van die SVD rugby om die om die streek te verteenwoordig in die Gold Cup.
1: As ek die reg het, hulle speel sal dan dan, he, in die Gold Cup. En dan sit hulle morgen ook hulle vriendskaplike wedstrijd daarvan teen Mosselbaai Titans Evergreens morgen daar aan Pakkensdorp op die graveyard. Daar sal so baie mense begrawe. Ek weet nie, daar nog plek is. Maar ja, luisteraars, hulle speel dan nog morgen ook vir Mosselbaai Titans. Daar sal net twee spanne speel. En dan is het nou natuurlijk Bridgeton wat voormalige kampioene van die Boland aanvat, Safco. Dit gaan een interessante eniekie wees. Bridgeton moet sommer morgen alles van laasweek uithaal op die Boland, die grabouwers. Dit is net een ding, ja. Maar luister, as jylle kan morgen daar Bridgeton sportvelde op die plate, geris Bridgeton gaat ondersteun. Hulle is ons SVD-span naaswinners van 2026. So eerlijk kan hulle gaat ondersteun daar morgen in Bridgeton. En ja, wees vir die klap en vir die spelers, ons waardeer julle, ons daar moet een winner wees en daar moet een verloorder wees. En ons accept en we let go en ons gaat beweeg net aan. So luister als van oudsoering in die nabijheid. Daar Union Dalespanne wat nou morgen niks het, die gaan oudsoering toe, support vir Bridgeton tegen Safkol. Dat is wat Dwight Benjamin hulle, ek het Safkol geblaas, baie, ek het vir hulle, ek weet nie, maar ek het hulle baie geblaas, en toe ek het die Boland het weg is, alles te, het sien het, Safkol het opgekom, maar hulle was altyd competitive, Hulle in Houston was altyd so 1-2, Potrevier hulle begin nou so op te kom in die Boland in die Overbergstreek. So glo my dit gaat opwindende rugby wees, as alle twee spanne morgen sterkte uitkom en gaat die manne mekaar aanvat die alles te.
0: Ja, luisteraars, as jy vanaand saam gesels hier in die atelier, jy is meer as welkom om ons te gesels op 060 505 2693. Ons gaan gauw vir een muziekbreekie en dan as ons terugkom dan praat ons verder.

Ja, luisteraars, dat je bent samen gesjaald. Je is meer welkom om samen te gesjaald op 060-505-2693. Je kan maken zoals Sally Andrews maken van Mossel Bay om te gaan samen gesjaald. Zij heeft onze boodschap als hier, Sally Andrews. Zij is ingeschakeld op de Ultimate Sports Showdown. Net hier op een vrijdagavond. Jouw stem in die paradijs.

0: Ja, luisteraars, welkom terug hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs. Vir die luisteraars wat natuurlijk morgen wil gaan rugby kyk, daar by Pakkelsdorp, die referee daar morgen, is meneer Nabil Damons, wat die wedstryd hanteer daar tussen Evergreens en die span van Mosselbaai Titans. Met Damons Titans, hoe ver hulle gekom? Het hulle gewin in hulle liga? Of het hulle uitgeval hier by die semifinale?
1: Ek dink hulle het by die semis uitgeval, as ek nou korrek. Want ek weet Tuzzles, hulle was Tuzzles van Vreemers Heimse Derby. Hy was die groot enekie in die stree, of in die liga. Tuzzles natuurlijk verloor teen Ladysmith in die finals. Mosselbaai Titans, hulle is een goeie span. Ek ken hulle en ek het nog nooit vir hulle geblaas. Maar soos ek verneem is hulle is goed op papier. En hulle het semifinal gespeel. En hulle het met Tuzzles in een liga wedstrijd. Tot aan die einde van die wedstrijd was hoor wipplank soos ek nou bykie gaan navraag doen het. Het Vreemersheim of Tuzzles hulle geklop met 1 punt. So, maar morgen kom hulle te stand teen die manne met 'n plan. En somstijds werk een plan. Plan het altyd gewerk, maar die plan het ook net gewerk tot in die semifinal. Daar had hy in Bridgeton. Maar die plan is in die Gold Cup. En die plan gaan aan. Titans moet morgen opdag op Pakkelsdorp. Kom met julle toeskouwers. Weet jy, en ek het nou iets gehoor van wat Grenwell sê in die Boland, nee, alles te. Ek het in Saldanha geblaas. En is waar wat hy sê, dis die toeskouwers wat hulle spanne deerdruk, deersing. As hy nou gaat vandaan, die Saldanha Grenwell het seker al die man ontmoet, Koos Strauss hulle. Dis die toeskouwers wat achter hulle span, en hulle geef hulle span of die team wat daar speel, die extra vonk, soveel as jy by ons ook. So, dis hoe kom ek vir Titans dan nou sê, kom met julle toeskouwers. Nou nie wees soos, ek ga die spanse naam sê wat nou met 2 bakkies en so aan in die, so aan te sê, so, maar kom met julle toeskouwers, want julle toeskouwers kan julle boos, en so alles, en ek geloof die plantse mense kom morgen, hulle gaat ook hulle supporte, hulle span kom ondersteun, daar is net 2 wedstrijde, soos ek op aanstelling sien, so, Pakkelsdorpse mense, Mr. Kes, daar in Grootbrakrivier, aan Marijstraat, kom uit morgen, support julle spanne en al is het een vriendskaplike wedstrijd, maar kom kyk waar julle span tans is en trek vir jouself pijlkies, jou, ons is recht vir die Gold Cup vir Saldanha Bay, of geel inputs. Die manne, hulle het een ander ding wat hulle nou doen, jylleste. Hulle inputs geel is om hier op die sportbeat, hulle gooi so skimpie, die coach moet het lees, verstaan jy? Gee jou input, jy as een gemeenskap lid,
0: opbetaalde lid,
1: ja, jy is opbetaal, of gooi, miskien, ja, gee dit jou input so op een mooie manier, kies van Nabil en alles daarop, center, verstaan jy daar van my, sien jy, kies om op 15, jy moet hy maar nie kies kuif na vleel toe, kyk vir dit, geloof my, die koudse, hulle kyk hier goed.
0: Ja, luisteraars, tyd 5 minute voor die uur van 8 uur. Een uur wat natuurlijk vinnig loop hier in het atelier. Ons moet natuurlijk op een later stadium aansoek doen vir een uur, is meer. Maar net hierna is het

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.